0: Kijk dat nakte. Ik kijk in je hoofd en die ze, ik zei. Zij. Wie? Deze vrouw. Katerina Koningin Karte. Schrijven in een zulke grote halve vunna kakka. Wie ik heb nog niet gezien. Schrijven die was een wijze speler, zwarte speler. Hoe hij zo slim ben en hoe gaat die wijze speler. Was, erlaubi, Koning Ekate. Dat is maar deze ganze progressieve Duitse politico. Daarbij dieren in zijn grüne koffer. Deze voetballer. Moet ze niet te halen. Maak je werkgifte met deine Scheiße. Rafa, kan je halten die klappe einfach mal. Sei still, die flasche leer. Mama mia, purka waka.
1: Ich habe es fertig.
2: Ich hab mir die Willi bestellt.
3: Die neue Willi. Spiel, Spaß und Schwung.
4: Snickers für Linkshänder.
5: Rosetta. Sweet Rosetta fat. She thought she was a cleaner.
6: Sweet
5: but
6: Rosetta.
5: She was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picture the fingers going. Okay.